0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Gerardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Radio Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werkonbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broots begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Radio Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
2: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

again. When I get home, you'll be waiting. Still, you know.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim anderhalf uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij €1.160 schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Opluchting na het zware verkeersongeval op de E403 in Isegem. De vader van 39 en zijn dochtertje van 4 zijn sinds gisteravond buiten hun levensgevaar. Hun auto werd langs achteraan gereden toen ze stilstonden aan een werfzone. De moeder en het 7-jarige zoontje liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. De 70-jarige piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Geraardsbergen verkeert daarentegen wel nog in kritieke toestand. Het parket onderzoekt de precieze oorzaak van de crash, want dat is helemaal niet duidelijk. In Gent is actrice Nathalie Broods begonnen aan een unieke theatermarathon. Ze staat 24 uur lang op het podium om 100 keer exact dezelfde scène te spelen, telkens met een andere tegenspeler. In de Alpen zijn in amper één dag tijd 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. De dodelijke ongevallen gebeurden op flanken in de Italiaanse, Zwitserse en Franse Alpen. In Albanië hebben demonstranten intussen een luxe resort bestormd dat gelinkt wordt aan Jared Kushner, de schoonzoon van Amerikaanse president Trump. De betogers eisen compensaties en protesteren tegen de bouw in een beschermd natuurgebied. In het darts zijn de Belgian Arrows uitgeschakeld op de World Cup. Mike de Dekker en Dimitri van den Berg verloren in de 8e finale met 8-7 van titelverdediger Noord-Ierland. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
3: Goedemorgen. Radio Oost-West.
4: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy, I'd like to join.

0: altijd welkom bij Immuntinis. Beernemsteenweg 78 Wingene. Meer info via www.immuntinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Schuiverskapelle zijn enkele honderden huishoudens getroffen geweest door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten meer dan 10 straten ruim 1,5 uur zonder stroom. Rond 4 uur vannacht werd het probleem gemarkeerd als opgelost. Een 41-jarige man heeft 7 maanden cel gekregen omdat hij zich agressief gedroeg tegenover een collega. De man werkte op het moment van de feiten als interimarbeider bij een groentenverwerkend bedrijf in Oost-Rozebeke. De beklaagde ging er in mei vorig jaar op interimbasis aan de slag. Een collega moest hem wegwijs maken op de werkvloer, maar kreeg 2 dagen later te maken met agressiviteit. Aan de burgerlijke partij, die na de feiten 5 dagen werk onbekwaam was, moet hij 1160 euro schadevergoeding betalen. In Desselgem, deelgemeente van Waregem, is vrijdagmiddag een wagen volledig uitgebrand op de oprit van een woning. De eigenaar merkte bij het starten een brandgeur op en probeerde het vuur nog te blussen, maar zonder succes. Door de hitte liep ook de woning lichte schade op. Komende zomervakantie pakt de jeugddienst van Waregem opnieuw uit met een pop-up skatepark. Het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van OC Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein en Sint-Eloisvijven. Van 4 tot 10 juli naar de parking van OC De Korenaar in Desselgem. En van 11 tot 19 juli op de parking van de Stedelijke Basisschool in Beverenleien. Het skatepark zal telkens opnieuw open zijn vanaf 1 uur op de dag van de plaatsing. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
7: Rozen voor Sandra.
8: Radio Oost-West. Jo de Groot.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Aan de ontbijttafel of onder de douche. Overal zing je mee. Dit is Rozen voor Sandra bij Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Wat staat er nu precies in dat vredesakkoord of het vredesvoorstel voor Iran? Wel, in ruil voor de heropening van de straat van Hormuz zal Amerika de blokkade van de Iraanse havens stoppen. Iran zou bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of alleszins het verrijkt uranium af te geven. Maar hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden, niet duidelijk. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas zei al op de Iraanse staatstelevisie dat het gaat om een interim deal, een raamakkoord dat bepaalt waarover er gepraat zou worden. De vredesdeal zal van op afstand ondertekend worden. Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de elektronische ondertekeningsceremonie gepland staat voor vandaag. Bronnen bij de Amerikaanse overheid bevestigen dat. We zullen dus zien wat er van komt straks. In het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Ze wonnen de beslissende finale wedstrijd tegen Oostende met 89-84 na een bloedstollende verlenging. Het is voor Antwerpen de eerste titel in 26 jaar tijd. Voor Oostende komt er abrupt een eind aan een indrukwekkende reeks van 14 titels op rij. In Nederland is al meer dan 124.000 euro opgehaald na het tragische kampongeluk waarbij 3 schoolkinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een ouder van de school start een inzamelingactie. Volgens de initiator is er nu voldoende geld om de getroffen gezinnen financieel te steunen. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed zit nog steeds in de cel. De weersverwachting. Wolken en zon wisselen elkaar af bij zo'n 20 graden. De dagen hierna gevoelig warmer met donderdag temperaturen tot 30 graden en meer. In de avond kans op een onweers.
0: Radio Oost-West.
2: Rozen voor Sandra.

0: eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
0: Roze voor Sandra.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Word goedgezind wakker met muziek die je kan meezingen. Dit is Rozen voor Sandra met Jo de Groot.

0: Dit is Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Voor alle papa's die er nog zijn, maar ook voor alle papa's die er misschien niet meer zijn. Voor alle papa's dus. Je hoorde Stef Bos en papa op deze vaderdag. Mocht deze plaat, dacht ik zomaar, niet ontbreken. Het nummer is al daterende trouwens, zie ik nu plots uit 93. Het gaat dus al een tijdje mee. Stef Bos en papa, welkom in een nieuwe aflevering van Radio Oost-West, Studio Oost-West. Inderdaad, op deze zondag de 14e juni zitten wij klaar om u alweer wat informatie te geven. En we gaan het vandaag een beetje vakantiegericht maken. Want stilletjes aan komt die vakantie toch wel dichterbij. En als we de weergoden mogen geloven, gaan we ook de komende week dat wel aan de lijf ondervinden. Dat die vakantie niet zo heel ver meer weg is natuurlijk. Waar gaan we het hebben over vandaag? Wel, we gaan het hebben over vakantie, dat zei ik reeds. We praten zo meteen met Mireille. Zij gaat ons alles vertellen over reizen. Ja, of toch veel vertellen over reizen. En alsof dat nog niet genoeg is, als we dicht bij huis blijven de komende zomer, daar hebben we een oplossing voor. En dan hebben we de mensen van Barbuur uitgenodigd om hun zomerbar opnieuw te komen voorstellen. Ook vorig jaar waren ze er en ook dit jaar zijn ze er. Maar meer daarover straks in het programma. Ik begin bij Mireille. Mireille, goedemorgen. Je bent iemand die, mag je dat zo zeggen, want ik zal waarschijnlijk een open deur intrappen als ik zeg dat jij houdt van reizen.
1: Ik hou enorm veel van reizen. Dat is echt een microbe die er niet meer uitgaat. Dat is al meer dan 33 jaar. Ik heb ooit gestart als een wereldreis in 92-93. Mm-hmm. Helemaal alleen met de rugzak op 365 dagen. En sindsdien is die microbe mij blijven pakken en ben ik zo in de reiswereld terechtgekomen.
0: Dan denk ik dat jij al heel veel gezien hebt van ons aardbol.
1: Toch een klein stukje, maar er ligt nog heel veel te ontdekken. Dus er staan altijd nog zaken op mijn bucketlist, zeker weten, ja.
0: Wat wil je nog, waar wil je nog naartoe reizen?
1: Goh, ik heb eigenlijk nog niet zoveel Latijns-Amerika. Mm-hmm. En Australië staat zeker ook nog op mijn bucketlist. Antarctica is ook iets dat er nu heel erg in is en ook nog een beetje ontgonnen is. Dus eigenlijk die verdorven plekjes, dit wil ik zeker bekijken.
0: Oké. Maar je hebt een voorliefde voor Zuid-Afrika, want ik ben gaan spieken op jouw website.
1: Klopt. In 2003 had ik het idee, het is zo dat ik dan een aanzoek gekregen heb van mijn man. Mm-hmm. En hebben we samen besloten om met ons ouders in het buitenland daar te huwen. En we zochten een locatie en omdat mijn schoonmoeder niet zo erg fan is van verre afstanden, hadden we toch het idee om dus naar beneden te vliegen. Met andere woorden, er is weinig tijdsverschil. En hebben we Zuid-Afrika, die nog op ons bucketlist stond, deze bestemming gekozen. We hadden er nog niet eerder naartoe geweest. Maar dus ook mijn schoonmoeder is niet uitgestapt in Londen en direct ook meegevlogen naar Johannesburg. Mm-hmm. En hebben we daar dus een rondreis gemaakt en zijn we uiteindelijk in Parel, dus in de streek van de Kaap, dus eigenlijk in de wijnlanden, zijn we daar gehuwd.
0: Hoe speciaal is het of hoe anders is het in Johannesburg huwen of kinderhuwen dan hier, denk je?
1: Wel, wij hebben eerst een rondreis in Johannesburg gedaan en dan daarna zijn we doorgevlogen naar de Kaap, dus mm-hmm. Dat is het andere gedeelte, waar dat we natuurlijk van de gastronomie en de wijn geproefd hebben.
0: Uiteraard.
1: En dus wat dat voor mijn ouders en mijn schoonouders dus fantastisch was. En het is een heel andere belevenis. Zij hebben ook een heel andere manier van reizen bekeken en ook zij waren verknocht en sindsdien is mijn hart daar. Maar ik heb mijn hart ook mee teruggenomen naar België.
0: Gelukkig maar.
1: Ja, klopt.
0: Anders stel je maar voor dat je hem daar zou achtergelaten hebben. Dat zou geen goede reclame geweest zijn. Zeg, wat maakt het land zo speciaal voor jou?
1: Het land heeft zo een grote verscheidenheid. Het is super groot. Er is altijd iemand wel iets te zien. Er is de zee, de natuur, de dieren en ook vooral de afwisseling. Dat mm-hmm. is wat dat mij vooral varieert, dat varieert de bestemming is. Je kan daar echt, zonder dat het op één moment verveelt, ook alleen maar rondrijden, is zo fantastisch door de schitterende landschappen. Het volk is daar ook heel toegankelijk. Ze spreken daar ook Afrikaans, wat mm-hmm. ook gemakkelijk is voor ons. En natuurlijk als Belg de gastronomie en de wijnlanden. Hè.
0: Ja, want we vergeten dat soms, maar Zuid-Afrika is toch wel een gerenommeerd wijnland uiteindelijk. Hè?
1: Klopt, ja. Er zijn daar zoveel wijnregio's. Je kan daar echt elk moment wijn proeven. Het is zo toegankelijk. Het is ook heel goedkoop daar. Mm-hmm. Ook voor te eten. Het is echt een fantastisch land. Ja, het heeft echt mijn hart gestolen.
0: Dus dat jagerige leven, dat drukke leven dat we hier kennen, dat is daar totaal anders?
1: Nee, zeker niet. Het blijft Afrika, alhoewel het heel veel Europese invloeden is. Het is niet voor niets dat daar ook heel veel Belgen een B&B of dergelijke runnen. Maar ook de combinatie van het onthaasten tussen de dieren, op safari gaan. Je kan het zeker niet vergelijken met een safari op Tanzania of Kenia. Mm-hmm. Maar toch heb je daar een heel mooi gevoel van de verscheidenheid en van de dieren. Je kan daar dus met gerust de Big Five zeker spotten.
0: Ja, ik hoor je vertellen, heel wat Belgen die daar inderdaad een B&B hebben opend. Een van de bekendste die we kennen is natuurlijk XK3 Karen, natuurlijk, die daar ook naartoe getrokken is.
1: Ja, klopt. Ja. Ook Piet Guizentruit, niet voor niets de gastronoom gekend. Dus heeft daar ook zijn wijndomein of zijn restaurant. Nu, ik reis vooral ook veel met mensen bij de lokalen. Dat mm-hmm. is voor mij ook belangrijk, dat ik ook help voor de economie verder te helpen. Het blijft nog altijd die apartheid, voel je ze ernst nog altijd. Mm-hmm. Maar mensen denken altijd, het is zeer onveilig, maar dat is het niet. Mm-hmm. Wij hebben daar nu al zeker al meer dan, denk ik, 15 keer, 20 keer geweest. We hebben nog nooit een onveilig gevoel gehad. Absoluut niet.
0: Heb je er ooit aan gedacht, Mireille, om daar ook een B&B te openen of zoiets?
1: Wij hebben eraan gedacht. Wij waren van plan om een huis daar te kopen, maar dat is daar niet zo evident. Mm. Ook door het regime die nu veranderd is, door de politieke situatie, is het niet zo evident, want eigenlijk zitten veel mensen daar in een community, waarin dan mensen zich een beetje opgesloten voelen. Opgesloten in die zin, een super beveiligheid. Het is nu een beetje meer aan de donkere bevolking die een beetje meer aan de macht staat. De blanken kunnen zich daar perfect nog integreren, zeker. Maar het is niet zo evident. Dus ik denk dat ik ga blijven op vakantie gaan en daar rondtrekken.
0: En ja, de reden waarom ik jou ook heb uitgenodigd, ik zag in de krant deze week een artikel verschijnen. The Traveler is geboren bij jou. Maar jij bent al langer bezig met dat reisbureau maken eigenlijk, zeg maar.
1: Ik ben eigenlijk al in 1994 in de reiswereld gestart. Ik heb heel veel reiskantoren doorlopen, heel veel ervaring opgedaan. Ik ben nu sinds 2013 als zelfstandige reisagent aan huis, omdat ik het reiskantoor... ik vind het ook nog altijd leuk hoor, om mensen te ontmoeten in reiskantoren, maar het is een andere aanpak. Het is een persoonlijke aanpak waarvoor dat ik gekozen heb, omdat je dan bij mensen thuis kan gaan of op een afspraak gelijk waar dat zij dat willen. Zij vinden het ook heel tof, omdat ik dan in hun eigen cocon terechtkom. En ook, er staat niemand achter jou te wachten. Ja. Er is niemand die luistert om te zeggen van... Ja, oei, dat is mijn gebuur, die heeft daar zoveel budget aan besteed. Die privacy is heel belangrijk voor mij ook. En ook, je komt dan dikwijls in contact met de kinderen die dan plotseling zeggen... Mama of papa, maar nee, dat gaan we toch niet doen. Of... waardoor dat ik eigenlijk een heel andere inkijk krijg op wat dat de mensen willen. Dus ik zoek echt wel degelijk naar de reis wat mensen zoeken. Dat is nu dus een goede 13 jaar dat ik dit doe. Ja.
0: Ja. Is het reisgedrag veranderd op die 13 jaar?
1: Zeker.
0: Van onze Vlamingen?
1: Zeker. Mensen zijn kieskeuriger geworden. Ja. Ze weten perfect wat ze willen. Of soms ook niet, wat dat dan ook niet altijd gemakkelijk is. De reizen zijn wel duurder geworden, dat mogen we niet ontkennen. Maar het is vooral het online gebeuren, dat soms ook wel voor ons niet zo altijd gemakkelijk is. Maar ik moet wel zeggen, er zijn ook veel mensen die daarvan terugkeren. Door het feit dat zij komen vast te zitten. Iedereen kent de situaties in de wereld. Vulkaanuitbarsting, natuurrampen of om te even wat van stakingen, staan de mensen daar. Dit komt niet altijd in de krant terecht. Maar we hebben het nu onlangs ook met de oorlog te maken. Mm-hmm. Wij ontzorgen die mensen. Bij ons kunnen ze terecht en zeker bij mij kunnen ze ook terecht 24 uur op 24. En dat is wel belangrijk, dat mensen een aanspreekpunt hebben. Want als je op de wachtlijnen van de verschillende maatschappijen moet gaan staan en het allemaal zelf bekostigen, dat komt niet altijd in de krant. En dat is wel voor onze reiswereld en ook voor mijn collega's wil ik daar nog een keer op benadrukken dat het toch wel belangrijk is om bij uw reiskantoor of bij uw vertrouwde reisbureau te gaan.
0: Mm-hmm. Ik hoor jou zeggen, je bent 24 of 24 bereikbaar voor, ja, voor jouw klant, zeg maar. Ja, dat genereert zich natuurlijk ook in het feit dat mensen daar dan ook op vertrouwen. Dat ze, ja, als ze jou bellen, dat jij voor een oplossing kan zorgen.
1: Ja, klopt. Het is zo dat er achter mij heb ik een samenwerking met Copco Travel. Dat is een reiskantoor in Ekeren waar ik terecht kan. Zij kunnen altijd in mijn dossier, want zelf ik ben ook maar mens. Dus het kan ook zijn dat ik plotseling afwezig ben of in het ziekenhuis of om te even wat. Hopelijk niet. Maar er is altijd een backup. Ik heb een heel sterk team die achter mij staat waar dan mensen kunnen op terugvallen. Dus, maar uiteraard probeer ik zoveel mogelijk 24 uur op 24 uur bereikbaar te zijn.
0: De Traveler is een pop-up reisbureau, mag ik dat zo'n beetje noemen, wat je nu bent gaan uitbaten. Ik heb jou horen vertellen dat je dit wil doen tot einde juli, dacht ik.
1: Voorlopig had ik het gepland tot einde juni. Mm-hmm. Dus iedereen is nog zeker welkom op zaterdag en woensdag. Dus zaterdag voormiddag en woensdag namiddag. Mm-hmm. Het kan zijn dat ik dat nog uitbreid tot einde juli. Maar meestal is het wel zo dat ik, omdat het nu voor de juli, heb ik heel veel vertrekken, dat ik de mensen op afspraak daar laat komen voor de reisdocumenten en voor dergelijke de info van hun reis verder te bespreken. Het kan zijn dat ik dus in september terug die vaste dagen ga inplannen.
0: Ja, ik hoor jou zeggen, het is inderdaad een persoonlijke aanpak. Dat wil zeggen dat je dus inderdaad tijd maakt voor de mensen. Dus is het ook aangewezen dat mensen een afspraak maken bij jou?
1: Ja, ze kunnen afspraak maken of ze kunnen mij gewoon bellen. Ik moet zeggen, zoveel ga ik niet echt meer aan huis, omdat er al veel mensen heel veel research gedaan hebben op het internet. Ja. En meestal contacteren ze mij online. En dus op die manier kan ik dan verder met hen communiceren. Maar dus uiteraard kan ik altijd bij de mensen thuis gaan.
0: Er is een website waar mensen terecht kunnen bij jou?
1: Klopt. Ja, ik heb ook een website, www.thetraveler.be. Daar staan, het is eigenlijk een kijkwebsite. Je kan daar niet echt op boeken. Het enige wat dat je daar kan op boeken zijn huurwagens en de comfortdiensten die aangeboden worden op Brussels Airport. En voor de rest is het echt kijken, want zoals ik ook al, deze week is er een artikel verschenen. Ik verkoop eigenlijk geen reizen. Mm-hmm. Ik verkoop belevenissen. Mensen hebben wel het idee dat het allemaal duur is via mij. Maar dat is absoluut niet waar. Want ook de pakketreizen, een TUI-pakket of andere pakketreizen kunnen ook zeker bij mij worden ook aangeboden. Maar voor mij is het belangrijk wat de mensen willen. Ik heb heel veel klanten die graag pakketjes nemen. En die dan ook consort zijn op die manier, want ze kunnen dan ook bij mij terecht voor alles. Maar het gaat om, wat zoeken die mensen? En als ik het in een pakket vind, fijn. Vind ik het à la carte, fijn. Dus, maar het is zeker niet duurder, want ik kan ook geen andere prijzen verkopen, wat dat voorbeeld een tour operator duurder of maakt. Dus op die manier is het wel echt wel waardig om zeker eens een keer bij mij te komen.
0: Well, voilà. Dus we kunnen alles vinden op jouw website, thetraveler.be. Zo heette de website. Ik wil een bruggetje maken, Mireille, naar onze volgende praatgasten. Want zij baten een zomerbar uit. Dat doen ze hier in Wingene. En misschien, ik weet het niet, hè, je moet niet altijd naar Johannesburg om een lekker glaasje wijn te drinken. Dat kan waarschijnlijk bij hen ook wel. Is dat iets wat jij ook kan van genieten in onze, ja, zeg maar in onze regio hier? Genieten van wat we hier hebben?
1: Zeker. Als ik kan, ga ik ook een aantal zomerbaars opzoeken, want dat blijft ik sowieso in de vakantiesfeer. Mm-hmm. En ik zou het ook iedereen aanraden. Het is echt een uniek concept tegenwoordig. En ik zou zeggen, drink er een goeie op deze zomer. Maak het voor iedereen een toffe zomer. Hopelijk hebben we zon.
0: Ja.
1: En kan er volop geklonken worden op een goede gezondheid.
0: En als ze op reis willen, dan moeten ze bij jou zijn natuurlijk.
1: En zeker weten. Dus ze kunnen altijd bij mij terecht. Dus zoals we al zeiden, ik ben 24 uur op 24 beschikbaar. Ze kunnen mij WhatsAppen. Ik krijg ook nu regelmatig fotootjes binnen van mensen die nu reeds op reis zijn. Want het is niet alleen juli en augustus. Want uiteraard zijn er ook heel veel mensen die gans het jaar doorreizen. Dus vergeet mij zeker niet. Het is echt een unieke belevenis dat ik kan aanbieden en een persoonlijke aanpak. En daar wil ik op aandrukken dat ik vooral voor ontzorgen en voor belevenissen kies.
0: Dus als ik ooit eens op pensioen geraak en ik zoek een reis, dan kom ik bij jou.
1: Zeker weten. Ik hou je eraan.
0: Dankjewel. Mira, ik wens jou een heel fijne zondag toe. Een heel fijne vakantie. Want bij jou is het altijd een beetje vakantie. Dat vakantiegevoel is het altijd. En breng misschien eens een bezoekje aan, ja, aan de zomerbars in de regio.
1: Aha, ik doe. Vandaag ga ik nog eentje drinken, want het is mijn mama haar verjaardag. En ze is 83 jaar geworden. Okay. Dus we gaan direct daar al eentje klinken.
0: Doe ze de groeten en wensen van ons ook van harte gefeliciteerd.

0: dance. Muziek van Ed Sheeran samen met Camila Cabello en Cardi B. Plaatje van een paar jaar geleden, deze Sound of the Border. Ja, we zijn er reeds, hè. Deze aflevering van Studio Oostwest zit al een beetje in vakantiesfeer. Zodanig praten we verder met de mensen van Barbuur. U weet wel, de zomerbar hier in Wingenen. Wat er daar allemaal op het programma staat dit jaar, dat komt u te weten als u tenminste blijft luisteren. En zo dadelijk heb ik nog meer muziek. Meer muziek van deze Summer Life zometeen.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

0: Mensen die vorige week naar het programma Hoogweg 16 hebben geluisterd, daar heb je gehoord dat collega Jo de Groot al op vakantie is vertrokken. Hij heeft al de summerlife helemaal beet. Wij gaan nog een klein beetje door, zelfs een heel eindje door, want het worden drukke dagen voor Radio Oost-West. Wordt ook een drukke zomer trouwens. Maar dat is goed natuurlijk, dat is leuk. Die summerlife wordt helemaal tot leven ontplooid, zeg maar, op jouw radio. En een van die aspecten die we in deze zomermaanden natuurlijk heel graag doen, niet alleen in de zomermaanden, maar vooral in de zomermaanden, dat is erop uittrekken met onze mobiele radiostudio. Die heet Camille. Vraag me niet van waar het verhaal komt. Ik weet dat er een verhaal aan vasthangt, maar ik zou het nog eens moeten opvissen bij collega's. Wat het allemaal ingehoudt. En die mobiele studio die was vorige week te gast op de benefietwedstrijd van 10 jaar heevoetbal in Kortrijk. En op 5 juli trekken we niet zo ver van deze studio. We trekken naar Barbuur, waar we ook vorig jaar al mochten aanwezig zijn. En die mensen van Barbuur, ja, die zijn nu onze volgende praatgasten in de studio. Dames en heren, welkom op deze zondag.
1: Dank u.
0: Goedemorgen. Ik wil je eventjes meenemen terug naar vorig jaar. Vorig jaar de editie van Barbuur. Hoe kijken jullie daar zelf op terug? En degene die praten, mag ik vragen om een beetje dichter bij de microfoon te komen. Dan kunnen we iedereen best verstaan.
2: Ik denk dat we een beetje in onze opzet geslaagd zijn. We hadden eigenlijk de bedoeling om Wingen een beetje samen te krijgen. Mensen een leuke, rustige beleving te geven bij ons. Met een hapje, een drankje en... Ja, we zijn er eigenlijk van overtuigd dat dat gesmaakt is bij de inwoners van Wingen.
0: En is daar ook het idee ontsproten, zeg maar, of geboren, zeg maar, om ook dit jaar weer de teugels vast te nemen van Barbuur?
2: Wel, ik denk dat we de evaluatie na de zomer hebben gemaakt. Van, ja, zien we het ten eerste alle vier nog zitten om nog eens een zomer op te offeren, want het weegt wel. Daar moeten we eerlijk in zijn en het tweede was het totaalplaatje van, lukt dat nog? Kunnen we dat nog in ons budget krijgen om een tweede editie te doen? En dankzij de samenwerking van Wingen zelf, de ondernemers die ons steunen, onze partners, hebben wij besloten om Barbuur 2.0 terug van de... te laten ontspringen.
0: Ja. Ik hoor jou zeggen, een zomer opofferen, dat wil zeggen dat vakantie voor jullie er niet in zit.
3: Nee, inderdaad, vakantie zit er helaas niet in voor ons. Maar we nemen dat er graag bij.
0: Is dit een beetje vakantie, Barbuur, uitbaten?
3: Voor mij persoonlijk wel. Ik heb eigenlijk, naar mijn gevoel, geen ene dag gewerkt op Barbuur. Ik heb me alle dagen geamuseerd in Barbuur.
0: Dat is heel belangrijk natuurlijk. Zeker, om het door te maken. Zeg, vorig jaar mochten we daar waren we daar ook te gast natuurlijk. Dit jaar gaan we dat zelfs vermenigvuldigen met twee momenten die we aanwezig zijn. De eerste keer is dus 5 juli. Dat is trouwens ook het openingsweekend, dacht ik, hè?
3: Ja, dat klopt. 4 juli, zaterdag starten we en zijn we open voor iedereen.
0: Ik hoor ook vertellen, voorbereidingen. Daar zijn jullie ondertussen waarschijnlijk allemaal weer een tijdje mee bezig.
3: Ja, inderdaad. We zijn er ook weer al een vol jaar mee bezig. Van partners zoeken, de juiste infrastructuur zoeken, brouwers, noem maar op, alles erop en eraan.
0: Ik heb al me laten vertellen van jullie dat het dezelfde locatie is als vorig jaar, maar het ziet er een beetje anders uit.
3: Ja, het ziet er inderdaad een beetje anders uit. Kelly gaat u daar meer over vertellen.
0: Ja, allez, vooruit. Kelly, we vertrouwen op jou.
4: Ja, dank u. Nee, dit jaar hebben we het iets anders aangepakt. We hebben enkele andere dingen veranderd. Waarom? Omdat we gemerkt hebben, iedereen maakt fouten in de eerste editie.
0: Uiteraard.
4: Dus wij hebben er alleen maar uit geleerd. We zitten vlak aan het rusthuis onder andere. Dus we spelen daar een beetje op in en hebben ervoor gezorgd dat dit ook toegankelijk is voor deze mensen. Waardoor dat we dit jaar eigenlijk nu een vlakke vloer hebben. Veel beter dan vorig jaar. Dus geen splinters niet meer in de voeten ook. En we hebben dit jaar ook een toilet die zonder trap is. Dus kunnen gemakkelijk eigenlijk met de rolstoel of gelijk wat nu naar het toilet gaan. Ook voor mensen die een pintje te veel op hebben, moeten geen trapje niet meer.
0: Kan dat ook anders.
4: Dus we hebben ook veel meer schutting. Dus stel dat het nu een keer een mindere dag is. We hopen natuurlijk dat er veel zon is. Maar stel nu dat er minder weer is, kunnen we eigenlijk nu... Het is dit jaar met een tent dat we werken. En we kunnen deze volledig sluiten, waardoor dat we veel meer schuil plaats hebben, mm-hmm. maar ook schaduw.
0: Ja, dus, ja. Wat ook belangrijk kan zijn natuurlijk.
4: Dat is heel belangrijk.
0: Zeg, ik hoor jullie vertellen, jullie maken het dus inderdaad allemaal een beetje toegankelijker voor de mensen uit het rusthuis. Het is maar een idee die hier ter plaatse in mijn hoofd aan het rijpen is. Wij komen dus twee keer met de mobiele studio terecht, langs tenminste. Zou het een idee zijn dat we die mensen ook inschakelen, dat ze hun favoriete plaat mogen komen aanvragen als we daar aanwezig zijn? Misschien is dat een idee.
1: Ja, dat is zeker een idee. We kunnen de directeur van Amfora hier van op de hoogte brengen. Ja. Hans die had al een samenwerking aan met ons. Later komt daar inderdaad wat meer informatie over. Die mensen zijn heel enthousiast. Ook de familie die in zijn andere setting kan bezoeken met de bewoner. Dus is het zeker een optie om daar een keer verder over na te denken.
0: Voilà, zie, kijk, bij deze is er een idee die erbij is gekomen. Dat zou misschien wel leuk zijn, ook voor de mensen die dus inderdaad de barbuur vanuit het rusthuis komen bezoeken, dat ze hun favoriete plaat kunnen aankomen vragen en dat ze misschien daar ook kunnen over vertellen waarom dat hun favoriete plaat is en dergelijke meer. Zeg, er was vorig jaar natuurlijk ook drankjes, er waren hapjes, die waren zeer verzorgd, dat weet ik nog allemaal. Is dat dit jaar opnieuw zo? Kiezen jullie voor dezelfde hapjes en drankjes?
2: Nee.
0: Oei, oké. Dat is duidelijk. Oké.
2: Nee, we gaan...
0: Het wordt nog beter dan.
2: Ja, het basisaanbod blijft, maar we gaan een heel klein beetje uitbreiden.
0: Ja.
2: We gaan... we kunnen dat misschien wel al meegeven. We gaan bijvoorbeeld ook loaded fries aanbieden. Gewoon een bakje friet met saus. Ja, om te drinken gaan we iets meer nog specifieren op cocktails. Mm-hmm. Ook opnieuw aanvulling in het 0.0 gebeuren. Wat een heel belangrijke trend is natuurlijk. Als we met de auto rijden, moeten we maken dat iedereen toch een bob mee heeft. Of toch veilig naar huis geraakt. En daar willen we ook wel voor zorgen.
0: Mm-hmm. De openingsuren, zijn die evenredig zoals vorig jaar?
2: Nee, die zijn een klein beetje aangepast, omdat we vorig jaar ook wel merkten, wij waren heel vaak open van 2 uur, of in het weekend zelfs van 12 uur, of vroeger. Dat eigenlijk weinig zoden aan de dijk bracht. En daardoor hebben we eigenlijk beslist om in de week om 4 uur open te gaan, in plaats van 2 uur. En in het weekend is dat 2 uur en 12 uur, dacht ik.
0: Ja. Ik heb al gezien, jullie hebben flashy zonnebrillen aan. Er zijn ook flashy t-shirts natuurlijk. Is er een dresscode als mensen naar de barbuur komen? Moeten zij speciale wensen hebben wat betreft uitrusting?
2: Nee. Maar wij gaan graag een beetje mee in ons eigen logo dat we ontworpen hebben.
0: Ja.
2: En daar primeren de kleuren geel en oranje. Dus wij gaan in die trend wel verder.
0: Mm-hmm. Ik weet ook nog, dacht ik toch, dat er ook bij jullie aandacht was voor de kleinste bezoekers.
2: Klopt.
0: Is dat ook dit jaar zo?
2: Ja. We hebben opnieuw het voetbalveldje. We hebben opnieuw elke week een ander springkasteel voor de jongsten onder ons. En we hebben dan ook nog het keukentje in het zand. Ze kunnen in het zand spelen bij ons. En er komt ook opnieuw een kindernamiddag.
0: Oké. En jullie kiezen ook natuurlijk behalve die kindernamiddag voor bepaalde thema's. Ik dacht ook bijvoorbeeld dat jullie dachten aan mensen die dus stoppen met werken en in verlof gaan of zoiets. Is dat ook zo'n thema die jullie aangrijpen?
3: Ja, inderdaad. 17 juli is de start van het bouwverlof.
0: Ja?
3: En dan gaan we er nog een keer een lap op geven zoals we vorig jaar. Dus bij deze, iedereen welkom. 17 juli, nacht van de bouw.
0: Iets om op te schrijven, zeker.
3: Zeker en vast.
0: En je moet niet in de bouw werkzaam zijn
3: gekomen. Nee. Iedereen is welkom, maar het is gewoon algemeen geweten dat dan eigenlijk het bouwverlof start, dat de meeste mensen dan ook kunnen congé plannen en dan gaan we daar een feestje rond
0: bouwen. Goed, zeg, hoe zouden jullie zelf barbuur omschrijven? Hoe zouden jullie zelf reclame maken voor dit concept?
4: Ik zou zeggen mini Ibiza in Wingenen.
0: Voilà, dat is duidelijk.
4: We hebben palmbomen, we hebben zand. Er is een leuke sfeer. Hopelijk is zonnetje er ook bij. Dus het is een beetje vakantie in Wingenen.
0: En ja, als ik zei het reeds, hè, als we de weerhoden mogen geloven, dan gaan we eind volgende week richting die 30 graden. Nu, ik denk dat 30 graden dan ook weer net niet zo goed is voor jullie. Of zie ik dat verkeerd?
4: Oh ja, 30 is misschien nog net te veel, maar zoals we zeggen, we hebben veel meer schuttingen vergeleken met vorig jaar, dus dat komt wel goed.
0: En koele drankjes, hè?
4: Ook en gekoelde drankjes, uiteraard.
0: Dus ja. En een uitbreiding van het aanbod aan hapjes, dus het komt allemaal goed. Dus 5 juli en 2 augustus zijn ook wij daar. Ik heb ook al jullie verteld dat ik volop bezig ben om mensen te zoeken om uit te nodigen voor een interview, want dat ja, neemt altijd natuurlijk, ja, wij zelf zijn er wel, maar wij trekken misschien niet altijd veel volk aan, en dat kan ook natuurlijk niet altijd, maar we gaan proberen om daar een paar bekende mensen bij te betrekken die daar ook aanwezig zijn op jullie barbuur. Ik weet niet, willen jullie nog iets kwijt? Misschien het laatste woord. Waarom moeten mensen zeker dit jaar naar Barbuur komen? Waarom moeten ze daar zijn?
1: Barbuur brengt de lokale mensen samen. Zowel kinderen, ouderen of honden zijn ook zeker welkom.
0: De hondjes zijn ook welkom, ja.
1: Zeker en vast. We zorgen voor een hondenbar zelfs, waar snoepjes en water aanwezig zal zijn. Er is zand waar ze zich kunnen in rollen.
0: Ja.
1: En we hebben vooral de omgeving mee. We zitten in het centrum, maar toch zorgen we voor een grote verscheidenheid aan bloemen rondom ons.
0: Dat was vorig jaar ook al zo, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. Maar dit jaar gaan we daar opnieuw voor. Ze beginnen al mooi door te komen. Dus zeker een keer de moeite om langs te komen bij ons.
0: Wanneer begint de opbouw trouwens? Zijn jullie daar al mee bezig? Of ja, waarschijnlijk wel.
2: Wel, het centrale gedeelte van onze bar is eigenlijk hier gisteren geplaatst geweest.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus die kan al uitgedest worden bij onze
2: bar. Je kan al een keer een sneak peek komen nemen.
0: Sneak peek, ja. Dus het weekend van 4 en 5 juli openen jullie de deuren van jullie zomerbar voor een zomerlang barbuur hier in Wingene. Mag ik jullie nu al veel succes toewensen. En hopelijk, ja, zoals jullie zelf aangehaalden, is de zon van de partij een ganse zomer lang en kunnen we daar genieten van een drankje en een hapje. Dames en heren, een fijne zondag gewenst en heel graag tot op 5 juli om te starten natuurlijk, hè.
3: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. En ik ga nog een beetje in die zomerse sfeer blijven qua muziek. Hier is Hooverphonic.

0: Ja, hopelijk staan ons heel wat zomernachten te wachten de komende zomer natuurlijk. En als je die zomernachten toch voor een deel wil meemaken hier in Wingen, zelf vakantie in eigen regio, zeg maar, dan heb je dus een afspraak bij Barbuur. Vanaf 4 juli kan je daar dus terecht de ganse zomer lang voor alles wat leuk is. En op 5 juli vind je daar trouwens ook de mobiele studio van Radio Oost-West, tenminste, namelijk onze Camille. En ondertussen heeft collega Cindy mij ook op de hoogte gebracht van het verhaal achter die Camille. Dat is eigenlijk een verwijzing naar de grootvader van onze stichter, van onze Erik natuurlijk. En op deze Vaderdag moeten we daar eens niet bij stilstaan. Was Erik niet een beetje de papa van onze radiozender die we nu een beetje moeten missen? Maar ik ben ervan overtuigd dat hij van hierboven meekijkt en misschien wel knikt en ziet dat het goed was. Allee, we doen toch ons best. In elk geval, dus dat verhaal ken je dan ook weer mee. Ben je ook weer mee hoe de naam Camille is geboren voor onze mobiele studio. Zo dadelijk, vrienden, Niels de Stadsbader.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Dit is Radio Oost-West.

hadden het motto Oost-West thuis best. En dat merk je ook bij Oost-West natuurlijk. Je hoorde deze Dothan en Home. Daarmee zaten we in 2014. Ja, Vaderdag vandaag. Dat hebben we al een paar keer aangehaald natuurlijk. Vergeet je papa niet. En ik moet even terugkeren in de geschiedenis. Mijn papa, die is er jammer genoeg ook niet meer. Maar hij was wel iemand die me altijd heeft aangespoord om dit radioverhaal te verder te doen tenminste. Hij was een beetje toch, ja, mag dat wel zeggen, een van mijn gevigste supporters, als ik het zo mag uitdrukken. Dus papa, voor hierboven, man, dit is voor jou.

klopt helemaal. 2023, Liefde voor de Muziek, Jaap Reesema en het verhaal over zijn papa, mijn papa, onze papa's. Ja, die we zeker wel een beetje in de bloemetjes mogen zetten vandaag. En dat betekent ook dat we aan het eind zijn van deze, dit eerste stukje van Studio Oost-West natuurlijk, want er is nog een tweede stukje na de klok van 11 uur. Treffen we elkaar voor deel 2 van dit programma. En straks na 12 uur natuurlijk ook blijven hangen, want collega Geert van der Zanden komt dan langs om zijn Mediamix tot 20 te presenteren. Heel graag dus tot aan de andere kant van 11 uur.

0: zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Wat staat er nu precies in dat vredesakkoord of het vredesvoorstel voor Iran? Wel, in ruil voor de heropening van de Straat van Hormuz zal Amerika de blokkade van de Iraanse havens stoppen. Iran zou bereid zijn om zijn kernprogramma op te geven of alleszins het verrijkt uranium af te geven. Maar hoe dat gebeurt en onder welke voorwaarden, niet duidelijk. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas zei al op de Iraanse staatstelevisie dat het gaat om een interim deal, een raamakkoord dat bepaalt waarover er gepraat zou worden. De vredesdeal zal van op afstand ondertekend worden. Het Pakistanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de elektronische ondertekeningsceremonie gepland staat voor vandaag. Bronnen bij de Amerikaanse overheid bevestigen dat. We zullen dus zien wat er van komt straks. In het basketbal zijn de Antwerp Giants de nieuwe landskampioen. Ze wonnen de beslissende finale wedstrijd tegen Oostende met 89-84 na een bloedstollende verlenging. Het is voor Antwerpen de eerste titel in 26 jaar tijd. Voor Oostende komt er abrupt een eind aan een indrukwekkende reeks van 14 titels op rij. In Nederland is al meer dan 124.000 euro opgehaald na het tragische kampongeluk waarbij 3 schoolkinderen en een begeleider om het leven kwamen. Een ouder van de school start een inzamelingactie. Volgens de initiator is er nu voldoende geld om de getroffen gezinnen financieel te steunen. De 19-jarige bestuurder die hen aanreed zit nog steeds in de cel. De weersverwachting. Wolken en zon wisselen elkaar af bij zo'n 20 graden. De dagen hierna gevoelig warmer met donderdag temperaturen tot 30 graden en meer. In de avond kans op een onweers.
3: Je luistert naar Studio Oost-West met Patrick.

Als je het eerste stuk van ons programma hebt gehoord, dan weet je dat we het hadden over Barburen hier in Wengen. De zomerbar hier in onze eigen regio, in onze eigen gemeente, zeg maar. En toen was er ook al verteld dat er heel wat prachtige bloemen aanwezig zullen zijn. Dat was vorig jaar ook al zo, vond ik wel. Dus kijk, laat ons een bloem en zoveel meer natuurlijk op Barbuur. Dat mag wel de boodschap zijn. Je hoorde de Like Me Cast. En zo ben je verzeild geraakt in het tweede stukje van Studio Oost-West op deze zondag, de 14 juni. Als je nu pas inschakelt, van harte welkom. Je hebt al wel wat een en ander gemist, maar er is nog zoveel te beleven op deze zondag hier bij jouw Radio Oost-West natuurlijk. Blijven hangen is de boodschap en dit is Linda D'Souza. MUZIEK

Ben Zeggen en Schrijven 1977 met deze van Linda Ronstadt. Je hoorde haar met It's So Easy to Fall in Love. Goedemorgen als u erbij pas bij komt. Eigenlijk mag ik al binnen zeggen, bijna goedemiddag waarschijnlijk. Hè? Want misschien bent u al aan de voorbereidingen bezig van een mooi diner, een goed gezelschap en dergelijke meer. Rond Vaderdag mag er wel eens extra gekookt worden, denk ik zomaar. Goed, ik neem u eventjes mee, vrienden, naar wat cijfermateriaal. Want Waregem is de tweede populairste stad van West-Vlaanderen voor nieuwe inwoners. Waregem is dus op één na populairste West-Vlaamse stad voor mensen die verhuizen naar onze provincie. Dat mag blijken uit de nieuwste cijfers van Stadbel, dat is het Belgische Statistiekbureau. In 2025 kende Waregem een positief intern migratiesaldo van 293 inwoners en dat is goed voor de tweede plaats in West-Vlaanderen. 15.354 inwoners van ons land kozen er in 2025 voor om te verhuizen naar West-Vlaanderen. Terwijl er 11.991 West-Vlamingen naar een andere provincie trokken. Er kwamen zich dus 3.383 meer mensen settelen in onze provincie dan dat er wegtrokken. Ter vergelijking, 10 jaar geleden bedroeg dat intern migratiesaldo slechts 841 personen. Zelfde dus voor Waregem, want een groot deel van die mensen kozen dus bewust voor Waregem als nieuwe thuisbasis. Met een saldo van 293 inwoners moet de stad Waregem enkel Roeselaar voor laten gaan. Zij zijn met een saldo van 335 inwoners de beste West-Vlaamse leerling van de klas. En met de knappe tweede plaats laat Waregem dan weer tal van andere steden en gemeenten achter zich en bevestigt het zijn sterke aantrekkingskracht als woon- en leefstad. Voor Waregem is de sterke score een bevestiging van de troeven die de stad biedt. Een centrale ligging, dynamische economie, kwaliteitsvol onderwijs, uitgebreid sport- en vrije tijdsaanbod en een aantrekkelijk woonaanbod. En zoals stad natuurlijk ook deurendoenders, een actieve en fiere stad, maar ook een stad van op ieders ritme. En dat maakt nu Waregem een gegeerde woonplaats voor jong en oud en een stad waar mensen ook in de toekomst graag blijven komen en blijven wonen. En laat nu eenmaal ook zo zijn dat we ook in Waregem te beluisteren zijn. Dus dragen we ook misschien wel ons steentje bij om van Waregem een aantrekkelijke stad te maken, zeg maar, om te wonen en te leven. Goed, van Waregem terug naar muziek uit onze eigen studio hier aan de Hoogweg in Wengene doen we met Christophe en Zeven Zonden.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Te weinig ruimte, thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen
3: en het westen van Oost-Vlaanderen.

We gaan ervan uit dat in 1971 de GPS-toestellen nog niet zo up to date waren zoals ze de dag van vandaag zijn. Want deze Tony Christie die was wel degelijk op weg naar de weg naar Amarillo. Of hij hem ooit gevonden heeft, dat weet ik niet. Dat laat ik liever in het midden. Vrienden, we hadden het er al over.

zondag van november, dacht ik. Want dan zijn we ook opnieuw te gasten voor de warmste week hier in Wingene. Dat is natuurlijk nog heel ver, ik weet het. Maar ondertussen is ook het thema voor dit jaar vastgelegd rond de warmste week. En dat wordt dus gevlamd voor een warme thuis. Dat is iets wat we zeker ook zullen gaan uitbouwen. In alle geval, het worden drukke dagen, zeg maar. Zo van die zomerdagen.

Het is zo'n plaatje dat echt uitnodigt om op een terrasje een drankje te nuttigen. Je weet het, als je dat wil doen deze zomer, dan kan je dus terecht hier in Wingenen bij Barbuur, waar wij ook uiteraard met onze Camille langskomen. Dat heeft u ondertussen uitgebreid al kunnen horen. Ja, de jeugd tegenwoordig zit momenteel, dacht ik, nog altijd in examenstrijd, zeg maar. Die examens moeten afgewerkt worden natuurlijk, maar ik ben ervan overtuigd tenminste dat ook zij uitkijken, rijkhalsend uitkijken naar een zomervakantie. We zaten daarnet al in Waregem. We blijven daar nog heel eventjes met het volgende. Tijdens de zomervakantie kan er geskate worden. Er wordt een pop-up skatepark aangelegd daar in Waregem. En het mobiele skatepark komt van 20 tot 26 juni naar de parking van het ontmoetingscentrum Nieuwenhoven. Van 27 juni tot 3 juli verplaatsen ze naar de Esplanade richting het Sint-Eloisplein in Sint-Eloisvijven. En dan 4 tot 10 juli naar de parking van het ontmoetingscentrum De Korenaar in Desselgem. Verder van 11 tot 19 juli op de parking van de stedelijke basisschool in Beverenleien. En het skatepark is telkens open van 13 uur op de dag van de plaatsing. Bovendien staat er op 20 juli in Nieuwenhoven en op 27 juni in Sint-Eloisvijven twee gratis skate-initiaties op het programma die doorgaan van 14 tot 16 uur. De jeugddienst gaat daarbij op zoek naar verantwoordelijke jongeren die willen

meehelpen om toezicht te houden op de CITES. Meer informatie en inschrijven kan via de jeugddienst van de stad Waregem. Skaten dus dit komende zomer, het kan dus in Waregem. Goed, van Waregem terug naar muziek. Misschien moeten we zelfs een beetje in de regio blijven. Nee, we blijven zeer zeker in de regio met de volgende meneer. Hij is Deinzenaar en heeft het over een Hansenacht liggen dromen. Dan weet je misschien dat ik het heb over Gary Hacker.

Ik zat me hier net de bedenking te maken. Het plaatje dateert alweer uit 2000. Dat betekent dat het dit jaar 26 jaar jong is. Deze Jody Burnell hoorde je met Cassie Keno. Ook een beetje zomerse klanken natuurlijk op deze zondag de 14e juni. Ik blijf nog heel eventjes bij uw vrienden in Waregem. Want er is ook voorzien voor een pop-up stand te gaan maken daar op de markt in Beverenleien. De stad werd een pop-up stand uit op de wekelijkse woensdagmarkt tenminste van Beverenleien. De stand die richt zich zowel op verenigingen als bijberoepers met een duidelijk onderscheid in voorwaarden. Verenigingen kunnen vanaf half juni gratis gebruik maken van de stand, terwijl commerciële gebruikers een beperkte vergoeding zullen betalen. De pop-up stand wordt op woensdag namiddag getest buiten het bestaande marktreglement. Via gerichte communicatie wil de stad lokale organisaties en ondernemers warm maken om deel te nemen. Maar je kan nu al een aanvraag indienen via de website www.waregem.be. Misschien wel een idee om eens ook met Radio Oost-West op de markt van Beverenleien gebruik te maken van die stand om onze werking daar ook een beetje te gaan promoten. We zullen eens luisteren bij de stad Waregem. Dat beloven we ondertussen. Goed, van het jaar 2000 wat muzikaal betreft naar het jaar 1980. Deze is van John Armatrading en Rosie.

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingene. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

better. Gilbert O'Sullivan en zijn Matrimony uit het jaar 72. Ja, Studio's West-Vrienden loopt nog deze handse juni maand. Er zitten nog wel heel wat interviews in. En die interviews die zullen het vooral hebben natuurlijk over het zomeraanbod dat op ons afkomt. Heel wat organisatie-events worden gepland, zeg maar, in de komende zomermaanden. En daar wil Radio's West u natuurlijk ook zoveel mogelijk over informeren. Volgende week, kan ik al verklappen, zitten de mensen van Kortemark Zomer trouwens ook in ons programma. Dus we gaan nog werk maken tot het einde van deze maand om u zoveel mogelijk te events en dergelijke meer als informatie mee te geven in Studio's West. Dan gaat Studio's West ook voor de maanden juli en augustus eventjes in zomerverlof, maar dat wil niet zeggen dat wij als radiomaker natuurlijk in zomerverlof gaan. U heeft het al een paar keer gehoord op de radio. We gaan op stap met Camille, zowel in de maanden juli als augustus. En dit, vrienden, is muziek van

Ja, het gevoel zit goed. Dat zat het ook al in 1980 bij deze Peter Kent. It's a real good feeling. En zo naderen we stil aan de middag, ook hier op deze zondag. Waarschijnlijk ben je al helemaal bezig in de voorbereidingen natuurlijk voor het middagmaal. En misschien ben je ook al toe aan een aperitiefje drinken. Zou ik zeggen, als je daaraan toe bent, dubbel genieten is de boodschap natuurlijk op deze zondag. Zeg, mag ik jou eventjes meenemen nog naar mijn geboortejaar? Jawel, en dat het een muzikaal jaar was, dat mag wel duidelijk zijn. Terug dus naar 1967, samen met Petula Clark.

Zoals ik deze zei, 1967 schreven we met deze single van Petula Clark. Je hoorde haar met This Is My Song. Mijn song is helemaal uitgezongen voor deze zondag. Volgende week zondag ben ik er heel graag terug bij. Maar ik laat u nu in de veilige en muzikale handen van collega Geert van Zanden. Hij heeft voor jou de Mediamix Top 20 klaargemaakt en gestomd, zeg maar, op deze zondag. En dat doet hij natuurlijk ook met heel wat nieuws van onze Vlaamse artiesten. Ik heb me al laten vertellen dat er heel wat nieuwe platen ook te vinden zullen zijn in die Mediamix Top 20. Dus u heeft alle redenen om te blijven luisteren op deze zondag. Ik ga u verlaten in het gezelschap van muzikale genootjes van Meteor. En hij heeft het nog een keertje over groot. U mag het allemaal groot zien vandaag dus. Een heel fijne zondag nog, een heel fijne week en heel graag tot volgende week zondag.

0: is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De Cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap om 19.30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de Cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Voor zondag wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij zo'n 19 à 20 graden. De week daarna wordt het fors warmer met donderdagtemperaturen rond 30 graden. De kans op onweer wordt ook groter tegen de avond.
4: Welkom bij de Media Mix.
5: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je de

Een hele goede middag allemaal. Even kijken naar de klok. Bijna 3 minuten na 12 uur. Op deze 14e juni, Vaderdag vandaag. Bij deze wens ik alle vaders een gelukkige en gezellige Vaderdag toe. Genieten, zou ik zo zeggen, wat jullie allemaal mogen beleven vandaag. Een etentje, ja, het kan van alles zijn, hè. Van harte welkom hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. We zijn klaar voor alweer een nieuwe aflevering van de Media Mix Top 20. Vorige week was er geen Top 20, omdat het vorige week de laatste hoogweg 16 was van het seizoen. En daarom zijn er heel wat verschuivingen gebeurd in de Top 20. Ook 7 nieuwe nummers, die komen er straks in. Maar eerst bedank ik natuurlijk collega Patrick voor daarnet voor Studio Oost-West tussen 10 en 12. Volgende week zondag is hij er terug. En daarvoor hadden we ook deze morgen van 8 tot 10 hadden we Jodengroot met Rozen voor Sandra. Goed, we zijn klaar voor onze top 20 vandaag. Ik zei het al, 7 nieuwe binnenkomers heb ik voor jullie. Dus natuurlijk verdwijnen er dan ook 7 nummers uit de lijst. En helaas, de 7 nummers die verdwijnen uit de lijst deze week zijn... Als eerste Kato met 1, 2, 3, 4. Jo Valli met Genieten. Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Amber en Dylan met Per ongeluk. Sammy Moore met Te jong om stil te zijn. Gary Jagger met Beter dan goed. En Bazaar met Nacht in Amsterdam. Helaas verdwijnen deze nummers uit de top 20. Maar straks 7 nieuwkomers.

0: En op nummer 20 hebben we een man die er voor de tweede week in staat. Want 14 dagen terug was hij nieuw binnengekomen op nummer 20. Op nummer 19 was het. Op 31 mei was hij nieuw binnengekomen op 19. En is gezakt naar nummer 20. Ik heb het over Danny Fabri met Zoveel Mooier. Met zijn nieuwste release bevestigt Danny Fabri opnieuw zijn blijvende klasse en relevantie. De populaire zanger kiest resoluut voor een frisse, eigentijdse sound met moderne invloeden. Zoveel Mooier combineert herkenbaarheid met een hedendaagse productie. Daarmee slaat gij moeiteloos de brug tussen ervaring en vernieuwing. De single ademt de sfeer van warme zomeravonden en zorgeloos vakantiegevoel. Vanaf de eerste noten ontpopt het nummer zich tot een onweerstaanbare oorworm. Het aanstekelijke ritme en het sterke refrein nodigen meteen uit tot meezingen. Met zijn dansbare karakter heeft de track alles in zich voor radio- en livepodia. Danny Fabri toont hiermee dat hij na jaren in het vak nog steeds de vinger aan de pols houdt. Zijn herkenbare stemgeluid krijgt een moderne en frisse muzikale omlijsting. Het resultaat is een toegankelijke en breed inzetbare zomersingel. Zoveel Mooier onderstreept zijn vermogen om zich telkens opnieuw te vernieuwen. De combinatie van melodie, sfeer en productie maakt dit tot een bijzonder sterke release. Het nummer dat naadloos aansluit bij het huidige muziekklimaat. Met deze singles zet Danny Fabri een overtuigende stap richting een nieuw hoofdstuk. Zoveel Mooier is een energieke en radiovriendelijke track met duidelijk hitpotentieel. De zomer krijgt er alvast een nieuwe soundtrack bij.
1: Nummer 20.

0: Nummer 20 deze week. Eén plaatsje gezakt van 19 naar 20 in zijn tweede week. Danny Fabri met Zoveel Mooier. Op nummer 19 hebben we onze eerste nieuwkomer. En deze man die was vorige week nog te gast hier in onze studio voor een interview. Dan heb ik het uiteraard over Kurt Krabbé, die een nieuwe single heeft met Ronnie Tober, Niemand Zoals Jij. En vorige week vroeg ik aan Kurt hoe hij eigenlijk Ronnie Tober heeft leren kennen. Om terug te komen naar Ronnie Tober, hoe heb je deze man ontmoet?
1: Wel, ongeveer 23 jaar geleden heb ik hem voor de allereerste keer ontmoet in de Kaasboer in Molpostel. En die kwam binnen met zijn man, Jan. En, ik ben Ronnie, ik ben Jan, ik ben Kurt. En dat was zo'n klik. En we hebben elkaar blijven steunen, zo gezegd. Ik moest dan even naar Apeldoorn voor zijn fanfeest. Ik heb ook een paar keer opgetreden met Ronnie in Ermelo tegen Amsterdam. En we hebben nu de laatste tijd meer contact gehad, omdat de smartphones, je kan nu elkaar zien. En vroeger was het nog gewoon een telefoontje. Ja. Ja. En nu, dat is wel beter nu, want we horen elkaar, ja, denk ik, elke week een keer dat we een keer facetimen van hey, hoe gaat het met jullie? En dat vind ik zo plezant. Zo'n plezante man.
0: Want Ronnie die woont in Helderland?
1: In Bennekom.
0: Bennekom, tegen, ja?
1: Ja, inderdaad. Dat is een heel eindje.
0: Dat is een eindje van hier, hè?
1: Ja, dat klopt. Want met de laatste single hebben wij ongeveer een viertal uurtjes moeten rijden voor de studio. Trouwens, dat nieuwe nummer is opgenomen bij de zanger van Ancora. Ik weet niet of je dat iets zegt, of de mensen iets zegt. Mm-hmm. Ancora heeft Ancora, ook met Jan Smit, Jan Keizer opgetreden. En het was echt heel plezant om te doen.
0: Ga je soms Ronnie Tober gaan bezoeken? Bij hem thuis bijvoorbeeld? Of,
1: ja, we hebben
0: of
1: dat
0: in al, de streek waar hij woont?
1: We hebben dat enkele keren gedaan. Trouwens, vorige week zondag zaten we ook voor een interview in de Nederlandse radio in Papendrecht. Mm-hmm. En dat was een fijn weerzien om Ronnie echt terug in het levende lijven terug te zien. En anders is dat gewoon op dat schermtje. En dat is zo'n plezante man. Ondertussen was hij ook al 81.
0: 81?
1: Hij is begonnen in 1963.
0: Ja, amai.

0: Onze eerste nieuwkomer op nummer 19 deze week in de Mediamix Top 20. Kurt Krabbe, die vorige week nog hier in de studio was. Kurt Krabbe en Ronnie Tober met Niemand Zoals Jij.
1: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
0: En op nummer 18 onze tweede nieuwkomer. De meiden van K3 met De Zomer van Oya Lele. Met De Zomer van Oya Lele brengt K3 een prachtige ode aan hun eigen rijke geschiedenis. Het nummer knipoogt naar de iconische K3-klassieker Oya Lele. En een hit die inmiddels de magische grens van 37 miljoen streams heeft gepasseerd. De herkenbare sound en speelse verwijzingen naar het origineel beloven een golf van pure nostalgie teweeg te brengen, verpakt in een gloednieuwe frisse poptrack. De single ademt het typische K3-gevoel waarvan je instant blij van wordt.
2: Nummer 18.

De meiden van K3 gaan ook resoluut voor een zomerhit. Ja, wie weet wordt het een grote zomerhit voor K3. Binnenkort dus zijn er nieuwe opnames voor 10 om te zien in Middelkerken. Maar straks vertel ik jullie daar meer over.

Nummer 17. Ja, dat is, even kijken, een zittenblijver. Ja, want Michael Lanzo, die blijft staan op nummer 17 in zijn vierde week met Waarom Jij. En er staat iets op het programma dat je nu al kan noteren in jullie agenda. Ja, ja. Want er is een uniek optreden van Trivucci. En dat op zaterdag 26 september organiseert Radio Oost-West in samenwerking met...

0: Daarvoor wel, die kan je verkrijgen vanaf maandag 6 juli. Dus vanaf maandag 6 juli zijn de kaarten verkrijgbaar voor Trivoji in de Wissel in Zwevenzele. Zeker noteren. Maaike Lanzo, deze week blijven staan op nummer
1: 17.

Ondertussen werd het bijna 3:30 op deze zondagmiddag 14 juni. Vaderdag vandaag. En dit is de Mediamix Top 20, nog tot iets voor 2:00. De volgende mannen op nummer 16 zijn te gast op het Vlaams Muziekfeest. En dat in Bittem, naar aanleiding van Zotte Maandag. En dat zijn de Romeo's. De Romeo's zullen dus op zondag namiddag aanwezig zijn op het Vlaams Muziekfeest in Bittem, op de markt in Bittem. En ook Radio Oost-West die zal er terug aanwezig zijn, net als vorig jaar, voor een live uitzending vanuit de mobiele studio Camille. En wie zal er nog optreden naast de Romeo's? Wel, Lisa Dalbo, die komt ook langs. Ook Herbert Verhagen, zangeres Alissa en ook nog Salem.

0: Segers. En dit allemaal op zondag 19 juli. Het begint er allemaal om 14 uur. En de locatie is dus op de markt van Bittem. En de toegang is gratis. Dus met een live uitzending van Radio Oost-West op de markt in Bittem voor het Vlaams Muziekfeest met de Romeo's, Lisa Dalbo, Herbert Vergage, zangeres Alissa en Salem Segers. Een gebeurtenis waar je zeker moet bij zijn. En de Romeo's die staan met Ik zag jou maar even op nummer
1: 16.

0: De Romeo's dus zeker niet vergeten. Zondag 19 juli op de markt in Pittem voor het Vlaams Muziekfeest. Helaas zijn ze heel wat plaatsen gezakt, de Romeo's. Want ze zakken deze week van 5 naar nummer 16. Zometeen gaan we luisteren naar de nummer 15. En daarmee klimt ze één plaatsje hoger van 16 naar 15. Ik heb het over Lauralien met de single Met gesloten ogen. Na dit.
1: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De MediaMix Top 20.
4: Radio Oost-West.
3: Met Geert van de Zande. Nummer 15.

0: En Eddie Wally, die zou zeggen van hierboven, wel, Lauretje, het doet dat goed. Ja, dat zal hij misschien wel zeggen. Goed, Lauralien was dit met gesloten ogen. Je weet wel, die grote klassieker van Eddie Wally in een frisse, ritmische muziekje gestoken door Lauralien. Deze week dus op nummer 15. Daarmee klimt ze één plaatsje van 16 naar nummer 15.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: Nummer 14. Hij komt van nummer 6. Dus ook heel wat plaatsenverlies voor Wim Lijs met Viens danser. En ik zei het de vorige keer al. Op vrijdag 10 juli. Op vrijdag 10 juli kun je in Tielt terecht voor de 11 juli viering. Met Vlaanderen zingt op de markt in Tielt. Want om 20 uur treedt daar op het openluchtpodium niemand minder dan Wim Lijs met de Nederpopband. Dus zeker ook noteren in jullie agenda vrijdag 10 juli. Vlaanderen zingt in Tielt op de markt op het openluchtpodium. Wim Lijs met de Nederpopband.
2: Nummer 14.
3: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Vien danser van deze Wimlijs op 10 juli. Dus op de markt in Tielt, ter gelegenheid van de 11 juli viering.
1: Ik luister regionaal.
2: Nummer 13.
0: En daar zijn we nu aan toe, aan de nummer 13. En dat is Dana Winner met De Stilte van de Stad. Ze stijgt daarmee één plaatsje van 14 naar 13. En Dana Winner doet de komende zomer heel wat zomeravonden. Deze zomer kiest Dana Winner bewust voor intimiteit. Tijdens de Cocoon Zomeravonden brengt ze een reeks kleinschalige openluchtconcerten op sfeervolle locaties, zoals kastelen en parken, waaronder in de Reuzentuin. Met een kleine bezetting keert ze terug naar de essentie. In een pure, subtiele setting brengt ze vooral eigen nummers over liefde, hoop en verbinding. Geen grote show, maar een warme muzikale ontmoeting dicht bij het publiek. Deze avonden gaan niet over indruk maken, zegt Dana. Ze gaan over samen zijn, over even vertragen en met een warm gevoel naar huis gaan. Met een beperkt publiek behouden de concerten hun persoonlijk karakter, terwijl het zachte zomerlicht langzaam overgaat in avondschemer. Smelten muziek en omgeving samen tot één beleving. Geen spektakel, wel een moment dat zal blijven nazinderen. En van deze concerten kan je onder andere terecht in Grobbendonk. En dat op 13 juni, dat was gisterenavond. 27 juni in Middelkerke. 4 juli in Sint-Truiden. 11 juli in Arendonk. Dan zijn we al augustus. 14 augustus in Lebbeke. 21 augustus in De Panne. 28 augustus in Berlaar. September, 4 september in Hammond-Achel. 5 september in Keerbergen en 11 september in Heusden-Zolder. Dana Winner in onze Mediamix Top 30. Top 20, Geert. Mediamix Top 20 op nummer 13.

Op nummer 12 hebben we Bart Peters met De Bevalligste.

0: Bart Peter staat ook al een tijdje in onze top 20. Vorige keer nummer 11. En dus deze week op nummer 12 één plaatsje verlies voor Bart Peters met de bevalligste.
1: Nummer 12.

0: Ja, en ooit slaapt ze misschien een nachtje door. Mooi, mooi. Bart Peters met de bevalligste. En deze week in onze lijst hier is hij één plaats gezakt van 11 naar nummer 12.
1: Ik luister regionaal.
0: En op nummer 11 hebben we onze derde nieuwkomer voor vandaag. Dat zijn de heren van Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Hert en James pakken dus uit met een nieuwe zomershow en doen een hooi naar de VRT Zomerhit met Madi Wodo. Hert Verhulst en James Cook staan deze zomer voor het derde jaar op rij samen op het podium met hun nieuwe zomershow in het Studio 100 Theater. Naast humor, dans en herkenbare vakantiesketches speelt ook hun nieuwe zomersingle Madi Wodo een centrale rol in de voorstelling. Meer zelfs, met Madi Wodo doen ze een hooi naar de VRT Zomerhit. Vorig jaar scoorde het duo ook al een hit en sleepte ze een zomerhit-nominatie in de wacht met als het weer zomer wordt. De titel is een samenwerking van de dagen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Het liedje gaat dan ook over de herkenbare sleur van de eerste werkdagen van de week en het verlangen naar het weekend. In deze show neemt het iconische duo het publiek mee naar herkenbare situaties op vakantie. Kent James genoeg talen? Heeft Hert een gekke gewoonte op vakantie? Je komt het allemaal te weten in deze nieuwe zomershow. Maar er is meer. Dit jaar wordt er ook gehoocheld. En beloven de heren naast de zomerhit Madi Wodo meer eigen muziek? De zomer wordt opnieuw een sterke show met veel humor, muziek en veel Hert en James. De Hert en James zomershow op vakantie is vanaf 12 juli exclusief te beleven in het Studio 100 Theater in De Panne. Onze derde nieuwkomer dus deze week op nummer
2: 11.

Hert en James doen alvast een flinke hooi naar de zomer en ook voor een alweer een stevige zomerhit te pakken. En ook met de komende zomershows vanaf 12 juli in het Studio 100 Theater in de Pannen. Nieuw dus, onze derde nieuwkomer was dat op nummer 11. Hert en James dus met Madi Wodo. Het eerste deel van de Mediamix Top 20 hebben we gehad. Je hebt nog 4 nieuwe nummers te goed. Straks na 2'en. Of na 1'en, beter gezegd. Zometeen na het nieuws van 1 uur en het weerbericht, het tweede deel. Met straks op nummer 10... krijgen we David van Dijk met Ik kan het niet geloven. Tot zometeen na het nieuws en weerbericht.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De jacht op sociale fraude verloopt succesvol. In het eerste kwartaal brachten de controles al 100 miljoen op. Dat meldt bevoegd minister Beenders. Er werden bijna 39.000 onderzoeken gevoerd. Beenders zegt dat waarschijnlijk het bedrag nog zal oplopen. Bijna alle senioren pleiten ondertussen voor een uitbreiding van de euthanasiewet naar mensen met dementie of andere vormen van wilsonbekwaamheid. Dat blijkt uit een enquête van seniorenvereniging NEOS. Het aantal bloedtransfusies in onze ziekenhuizen is in 15 jaar tijd met 30% gedaald. Toch luidt het Rode Kruis de alarmbel, omdat vooral de voorraad van de universele bloedgroep O-negatief kritiek laag staat. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een delegatie uit Qatar aangekomen om te onderhandelen over een vredesdeal met Amerika. Hoewel de Amerikaanse president Trump beweerde dat het akkoord vandaag getekend zou worden, houdt Iran de boot voorlopig af. En op het wereldkampioenschap voetbal in de Verenigde Staten zijn twee mensen opgepakt voor diefstal in het oefenkamp van de Engelse nationale ploeg. Er werd voor €15.000 aan materiaal gestolen. Radio Het weer deze namiddag droog met opklaringen bij 19 graden. Morgen bewolking, 21 graden. Maar vanaf woensdag wordt het zonniger. Met vanaf donderdag tropische temperaturen boven de 30 graden.
2: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
3: Ja, onze Geert dat Belgisch weer.
2: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 10.

We zijn ondertussen de top 10 binnengewandeld met op nummer 10 David van Dijk in zijn vijfde week notering top 20. David van Dijk, ik kan het niet geloven. Hij komt van nummer 5, dus helaas ook 5 plaatsen verlies van 5 naar nummer 10.

0: En de komende maanden blijft David van Dijk onafgebroken optreden. Maar tegen het einde van 2026 verschuift de focus naar de Tura-collectie. De gospelconcerten en kerstoptredens, het hoogtepunt van zijn jubileumjaar, volgt op 3 april 2027, wanneer hij een groots concert brengt in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Gent. Op nummer 9, onze vierde nieuwkomer. En dat is goed voor Niels de Stadsbader met zijn nieuwe single Vuur en Vlam. Niels de Stadsbader staat er helemaal met nieuwe muziek, verse energie en volle hoesting om Vlaanderen opnieuw te raken, zoals alleen hij dat kan. Dat doet hij niet alleen met zijn nieuwe single Vuur en Vlam, die onlangs verscheen. Vanaf januari 2027 komt Niels na jaren ook weer thuis bij de fans met een uitgebreide theatertour doorheen Vlaanderen. Vuur en Vlam is een sterke en positieve popsong. Het is voor Niels een knipoog naar een bewogen periode in zijn leven. Dit nummer is een manier om met liefde en humor terug te kijken naar wat er is geweest en vol in het nu staan. Zie het als een einde en het begin van een positief verhaal. Niels schreef de song samen met de Nederlandse producer-songwriter Leon Paul Palmen. Nadat gij deze zomer eerst de festivals in vuur en vlam zet, is dit ook een voorbode van zijn nieuwe album dat er in oktober aankomt. Het is de meest persoonlijke plaat die Niels ooit al heeft gemaakt, met bij elke song een eigen verhaal. Om deze officieel aan zijn fans voor te stellen, speelt Niels in oktober 2 exclusieve albumvoorstellingen in de Capitool in Gent en in de Antwerpse Stadsschouwburg. Tegen die tijd zal het album overal verkrijgbaar zijn. En geloof het of niet, maar dan is er nog goed nieuws voor de fans van Niels. Daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Niels de Stadsbader dus, onze vierde nieuwkomer op nummer
1: 9.

0: vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Niels de Stadsbader met zijn nieuwe single Vuur en Vlam. En dat was meteen onze vierde nieuwkomer op nummer 9. En ik dacht dat ik het goed voor heb dat Niels de Stadsbader ook naar Tielt komt voor de Tieltse Europafeesten. Ik denk het wel. We gaan het even opzoeken. Ik heb dat ergens opgevist, maar wordt vervolgd.

0: Op nummer 8 hebben we een flinke stijger, jawel. 7 plaatsen winst voor Bart Kuil met Zot Verliefd. Hij stijgt van 15 naar nummer 8. En ja, 10 om te zien komt er weer aan. 10 om te zien maakt zich op voor een nieuw seizoen vol muziek, sfeer en meezingmomenten aan zee. Anne de Batselier, Willy Sommers, Laura Tesoro en Aaron Blommaert verwelkomen op dinsdag 14 en woensdag 15 juli opnieuw tal van artiesten aan het Zilt in Middelkerke. Onlangs werden de eerste artiesten bekendgemaakt. Maar de komende weken volgen nog heel wat extra namen die de soundtrack van de zomer zullen bepalen. Op dinsdag 14 juli, dus dinsdag en woensdag, zijn er telkens 2 opnames. Op dinsdag 14 juli om 18 uur zijn dat onder andere Aaron Blommaert en Zoe Livey, Maxime en Babette, Meteor, Berre, Sam Horis. En na het programma is er ook nog een mini-concert van Belle Perez. Nog op diezelfde dag, 14 juli, is er dan de tweede opname om 21 uur. En dan treden op Laura Tesoro, Maxime en Babette, Meteor, Camille, Hert en James. En daarna nog een mini-concert van, jawel, Niels de Stadsbader. Woensdag 15 juli, terug 2 opnames. De eerste om 18 uur met optredens van onder andere Camille, Berre, Sam Horis, Bart Kuil, Laura Tesoro, Aar Blommaert en Zoe Livey. En daarna een miniconcert van K3. En dan op woensdag, dan om 21 uur, die woensdag 15 juli, is er de top 10 om te zien. Met daarna een miniconcert van Milk Inc. De line-up wordt de komende weken zeker en vast nog aangevuld. We houden jullie daarvan op de hoogte. Bart Kuil, die zal er dus ook bij zijn woensdag 15 juli. En dit aan het Zilt in Middelkerke voor de opnames van 10 om te zien. Bart Kuil, deze week dus ferm gestegen van 15 naar nummer 8 met Zot Verliefd.
1: Nummer 8.

zot verliefd op jou. Zal dat nu op zijn luxe zijn? Ja, misschien wel zeker. Zot verliefd, daar gaat Bart Kuyl de zomer mee bestormen. Ook op het podium van 10 om te zien. Dus binnenkort op woensdag 15 juli.

De nummer 7 is onze volgende nieuwkomer. Dat is onze, ja, de vijfde nieuwkomer. Op nummer 7 is Isabelle A. met haar nieuwe single Smeek maar niet om mij. Isabella is helemaal terug met een nagelnieuwe single die haar op het lijf gehoten is. Smeek maar niet om mij is een hitgevoelige dance track die ze samenschreef met Tessa Plateau.

0: En haar nieuwe single doet het redelijk goed in diverse hitlijsten. Dus komt ze hier bij ons nieuw binnen in de Mediamix Top 20. En dit op de...
1: Nummer 7.

0: Ja, Isabella is er helemaal terug met een nieuwe single, Smeek maar niet om mij. En Isabella A was meteen onze vijfde nieuwkomer op nummer 7 hier in de Mediamix Top 20.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Op nummer 6 hebben we onze zesde nieuwkomer. En dat is de nieuwe single van Camille, Nu dat je weg bent. Op zaterdag 23 mei jongstleden vierde de popster de release van haar vijfde studioalbum, 9 Levens. Daarnaast trakteert ze iedereen ook op de nieuwe single Nu dat je weg bent. Het album 9 Levens bestaat uit 15 nummers, waaronder de reeds uitgebrachte Isabella en Oh My God. Met de nieuwe single Nu dat je weg bent, grijpt de zangeres terug naar het pop-rock genre en vertelt ze het verhaal van iemand die na een oneerlijke relatie sterker verder gaat en definitief afscheid neemt van zijn of haar ex. Goed, naar die nieuwe single gaan we zometeen luisteren na dit hier.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef.

En dat is meteen de nieuwe single voor Camille. Nu dat je weg bent, onze zesde nieuwkomer voor vandaag. Dus op nummer 6. En Camille, ja, zeker zal je haar kunnen bewonderen op het Kleinstrand in Oostende voor heel wat shows.

0: De nummer 5 deze week is ook een sterke stijger. Hij komt van nummer 12. Dus 7 plaatsen winst voor Willy Sommers met De Eerste Keer. Willy Sommers wil sinds zijn hartoperatie meer van het leven genieten. Ik bouw de optredens langzaam af, maar brusk stoppen wil ik niet. Sinds zijn hartoperatie 5 jaar geleden staat Willy Sommers, die ondertussen 73 is, anders in het leven. Ik ben tot het besef gekomen dat ik meer tijd moet maken voor mijn gezin. Voor mij was mijn leven altijd op het podium staan, maar na mijn hartoperatie ben ik tot het besef gekomen dat ik meer tijd moet maken voor mijn gezin. Deze zomer heb ik 150 optredens. Volgend jaar denk ik aan 100. Langzaam afbouwen is het plan dus, maar zeker niet brusk stoppen. Ja, toch wel stilletjes aan afbouwen voor Willy Sommers. Ja, als je ziet hoeveel optredens jij doet per jaar, dit jaar ook al, ja, 150, dat wil al iets zeggen natuurlijk. Altijd op de baan en altijd op het podium. Dus deze week ook een sterke stijger voor Willy, van 12 naar nummer
1: 5.

0: Zeven plaatsen winst deze week voor Willy Somers. Van 12 naar 5 gestegen met de eerste keer.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: De nummer 4 deze week wordt ingenomen door niemand anders dan, jawel, Sanneke Horis met Rak. Ook 4 plaatsen winst van 8 naar 4 gestegen. En Sanneke Horis die komt naar Oostkamp, jawel. De gemeente Oostkamp lanceert theaterseizoen met Sam Goris, Tom van Dijk en een internationaal jazzorkest. De tickets daarvoor zijn verkrijgbaar vanaf 16 juni. De gemeente Oostkamp heeft het nieuw theaterseizoen 2026-2027 feestelijk gelanceerd. De gemeente kiest voor een gevarieerd cultureel aanbod dat tegemoet komt aan de noden van de inwoners. En ook op muzikaal vlak wordt er gedacht. Ook amusementsmuziek krijgt een prominente plaats met publieksfavorieten als Lindsay, Céline Hermans en Sam Horis, die komen dus tijdens het nieuwe theaterseizoen naar Oostkamp. Dus zeker opvolgen dit. Sam Horis dus, deze week mooi gestegen van 8 naar nummer
2: 4.

0: 2, 3, rak.
1: Voilà, zie. Kortweg, drie letters, rak. Dat is het zijn kreet voor de komende zomer. Sam Horis dus ook gestegen. 4 plaatsen van 8 naar nummer 4. We zijn toe aan de top 3. En op nummer 3 de hoogste nieuwkomer hier in de Mediamix Top 20. Op nummer 3, dat is Meteor met Nooduitgang. Het gaat hard voor Meteor. Eind 2025 stelde de Kempische artiest zijn derde album 3 voor in 2 uitverkochte afwasdoms in Antwerpen. Daarna volgde nog de single Niet Nodig, een samenwerking met de Nederlandse zanger Fleming. Het nummer hing hout en leverde Meteor zijn 10e Vlaamse nummer 1 hit op. Joris van Rossum, zoals Meteor echt heet, sprak zich in het verleden al uit over het belang van zorg dragen voor je mentale gezondheid. In zijn nieuwe single Nooduitgang beschrijft hij hoe het voelt omringd te worden door donkere wolken die de schoonheid van het leven verduisteren. De kern van de song is echter duidelijk. Vergeet niet dat die wolken verdreven kunnen worden door de mensen die je graag ziet en onthoud dat jij zelf ook iemand bent die iemand anders leven betekenis geeft. Dit wat de nieuwe single betreft voor Meteor. Onze 7e en hoogste nieuwkomer deze week op nummer
2: 3.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

0: Onze zevende en hoogste nieuwkomer op nummer 3, Meteor. En hij is op zoek naar de nooduitgang. Zometeen gaan we luisteren naar de nummer 2. Ze komen van 3, dus 1 plaatsje gestegen. Van 3 naar 2 zijn dat Arend Blommaert en Zoë Livij met Tranen van Hout. En het belangrijkste recente nieuws rond Arend Blommaert is de succesvolle lancering van zijn debuutalbum Oorsprong. En ook nog zijn openhartigheid in de media over zijn hypochondrie en zijn nieuwe hoofdrol in een aankomende VTM-fictiereeks. Ja, we gaan het allemaal volgen wat Arend Blommaert betreft. Tranen van Hout, de nummer 2, komt er zo meteen aan na dit.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Mediamix.
3: Geert van de Zande.
4: Nummer 3.

0: Dat was niet de nummer 3. Het was gewoon de verkeerde jingle dat ik had klaargezet. Maar het was wel de nummer...
1: Nummer 2.
0: Dat was het, nummer 2. Arend Blommaert en Zoé Livet met Tranen van Goud van 3 naar 2. Goed, we zijn toe aan een overzicht.

0: Een overzicht van de Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 14 juni. Vandaag aflevering 50 en de 11e aflevering voor dit jaar. Van 19 naar 20 gezakt Danny Fabri met Zoveel Mooier. Op 19 onze eerste nieuwkomer Kurkrabbe en Ronnie Tober met Niemand Zoals Jij. Op nummer 18 de tweede nieuwkomer K3, De Zomer van Oya Lele. Op 17 blijven staan Michael Lanzo met Waarom Jij. Deze week stevig gezakt 14 plaatsen naar beneden voor de Romeo's met Ik Zag Jou Maar Even. Van 16 naar 15 één plaatje gestegen voor Laura Lien met de single Met Gesloten Ogen. Van 6 naar 14 gezakt Wim Leijs met Viens Danser. Van 14 naar 13 één plaatje gestegen voor Dana Winner, De Stilte van de Stad. Dan hadden we op nummer... even kijken... Dana Winner dus op 13. Van 11 naar 12 gezakt was Dana Winner. Met de titel De Stilte van de Stad. Bart Peters zakt ook één plaatje van 11 naar 12 met De Bevalligste. De derde nieuwkomer op nummer 11, Hert Verhulst en James Cook met Madi Wodo. Van 5 naar 10 gezakt David van Dijk met Ik Kan Het Niet Geloven. De vierde nieuwkomer hadden we op nummer 9, Niels de Stadsbader met Vuur en Vlam. Ook een sterke stijger deze week, van 15 naar 8 gestegen Bart Keil met Zot Verliefd. De vijfde nieuwkomer op nummer 7, Isabelle A. met Smeek Maar Niet Om Mij. De zesde nieuwkomer, die hadden we op nummer 6, Camille met Nu Dat Je Weg Bent. En ook fors gestegen deze week van 12 naar nummer 5, Willy Sommers met De Eerste Keer. Van 4 naar 8 ook gestegen Sam Horis met Rak. En de hoogste nieuwkomer die hadden we op nummer 3, Meteor met Nooduitgang. En dan net gehoord Aaron Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Hout. Van 3 naar 2. En je kan het al raden, de nummer 1 is dezelfde als 14 dagen terug. Dat was 31 mei. Onze goede vriend Herbert Verhagen. Voor de tweede week op nummer 1 met Jij Blijft Mij Altijd Verbazen. En Herbert viert 15 jaar later in een programma op Ment 55. Die wordt daaruit gezonden. Het programma biedt een mooie terugblik met veel artiesten en is een feest om het 15-jarig jubileum van Ment te vieren. Herbert Verhagen presenteert het programma en het gaat over de carrière en persoonlijke herinneringen van de artiesten. En dat programma kan je bekijken op zondagvoormiddag om 10 uur op Ment TV dus. En vandaag was het de beurt aan Evelien Kanoot. Volgende week 21 juni Sascha en Davy, 28 juni Gerry Jager, 5 juli Amaryllis Temmerman, 12 juli Jo Valli, 19 juli Jimmery Vrielink, dan op 26 juli Ida de Nijs, 2 augustus Steve Tillins en Sarah, 9 augustus Frank Valentino, 16 augustus Sabine Tiels, 23 augustus Guy Neve en 30 augustus Lante Tavenier en Joren Dumont. Allemaal gasten dus in het programma van Herbert 15 jaar later. Goed, dus voor de tweede week op nummer 1. Herbert Verhagen met Jij Blijft Mij Altijd Verbazen.
1: Hallo, ik ben Luc Steno en ik ben...
0: Nee. Luc Steno, dat is voor een andere keer. Maar goed.
2: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.

Voor de tweede week op nummer 1 Herbert Vergagen. Hier in de Mediamix Top 20 voor vandaag, zondag 14 juni, Vaderdag. We hebben nog, nog juist wat tijd over om een nieuw nummer aan jullie voor te stellen. En dat een nieuwe single uit Nederland van bij onze Noorderburen. De nieuwste single voor Corrie Konings heb ik voor jullie. Een warme zomerse song vol sfeer, romantiek en herkenning. Met moderne klanken en een eigentijdse sound. Met deze nieuwe release laat Corrie Konings opnieuw horen waarom zij al jarenlang een van de meest geliefde stemmen binnen het Nederlandse genre is. Richting haar 75ste verjaardag dit jaar verrast zij haar publiek met deze frisse, eigentijdse zomersingle en bewijst zij dat zij nog helemaal van deze tijd is. De videoclip is opgenomen in de grootste beachclub van Nederland in de Hoek van Holland. Met de combinatie van herkenbaarheid, gezelligheid en een eigentijdse productie is Er hangt iets in de lucht. Amore, een echte meezinger voor de zomer van 2026. Dat is dus een nieuwe single voor Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Ja, wat zou dat kunnen zijn, hè? Zo, ik neem afscheid van jullie. Dit was de Mediamix Top 20 voor deze 14e juni. Zometeen na het regionale nieuws. Robbie met de klassiekers van toen. En ook nog van 3 tot 4 Jan Space met Zo klonk het toen. Geniet van deze mooie Golden Oldies straks. En ik ben er graag terug volgende week zondag vanaf 12 uur voor een nieuwe Top 20. Maak er nog een fijne zondag van. Hier is Corrie.

0: altijd weer de mooiste muziek.
1: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de rode duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5:00 morgens. De Cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de Cultuurraad, Yuri Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag overwegend droog, opklaringen tot 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. En dinsdag stijgt de kans op een lokale bui. Vanaf woensdag keert de rust terug met veel zon. Waarna het kwik vanaf donderdag stijgt naar tropische waarden van 30 graden en meer.
5: Regionale informatie.
0: En de mooiste muziek. Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West. Dit zijn de classics.
6: Kiss me quick while we still have this feeling.
3: Geniet mee op Radio Oost-West.
7: I am a queen for tonight.
8: Queen for tonight.
3: Classic hits met Robbie.

18's en hun versie van Mamma Mia, een oude hit natuurlijk van ABBA. Het is zondagmiddag, tijd voor de classics hier bij Oost-West.

Dat is lang geleden hoor, uit 1967 alweer. Je hoorde Miriam Makeba en Pata Pata. Wat zou je denken van de Moonlight Shadow van

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
5: Interieur Verkest uit Wingene.
4: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
6: via 0468 17 77 20.
4: 0468 17 77 20.
7: Classic hits

classics van de jaren 60 tot en met de jaren 90. Wel, dit kwam uit 1994. Je hoorde C.B. Milton en It's a Loving Thing. Ze had een woelig liefdesleven en toch maakte ze mooie platen. Ik heb het over Edith Piaf.

Die fantastische hit geweest van Simon en Garfunkel in de tijd. Wel, in het jaar 1995 werd het opnieuw uitgebracht, maar dan in een versie van Sax. Je hoorde Cecilia. Hier is Jasmin en Diep en Mij.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: De mooiste classics met Robbie.

Don McLean uit 1971 en zijn American Pie. Laten we nog even in datzelfde jaar blijven, want dit stond ook in de hitlijsten. Donny Albert en Where Did Our Love Go?

The Four Tops en Don't Walk Away. En dat is net wat ik ga doen. Ik laat het over aan de collega's hier zo meteen bij Oost-West. Dit zijn nog Layers, Missiles en Soul Sister. Tot volgende week.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Goedemiddag, het is 3 uur. Radio Antwerp.
2: In Antwerpen zijn twee mannen van 26 en 30 gewond geraakt na een vechtpartij, zegt de politie. De politie spoort de verdachte op, het onderzoek loopt. Elke dag zijn er gemiddeld 30 meldingen van geweld tegen ouderen in Vlaanderen. Oudermishandeling dus. In bijna 1 op 3 gevallen gaat het ook om psychische mishandeling, blijkt uit cijfers van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmishandeling. Maar ook financieel misbruik, fysieke mishandeling of verwaarlozing komen vaak voor. De meeste slachtoffers blijken vrouwen. Het Britse leger heeft vanochtend een Russische olietanker onderschept, meldt de Britse premier Keir Starmer. Het schip voer onder valse vlag om zo de internationale sancties tegen Rusland te omzeilen. In totaal duurde de operatie 6 uur. Het schip wordt nu overgebracht naar een Britse haven. Het is de eerste keer dat het Verenigd Koninkrijk zo'n operatie uitvoert. Deze namiddag overwegend droog met opklaringen, maxima 19 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, 21 graden. Dinsdag mogelijk nog een bui, maar vanaf woensdag wordt het zachter. En zonniger met vanaf donderdag maxima boven de 30 graden.
1: Goedemiddag.
3: Radio Oost-West.
1: Zo klonk het toen. Jan Space.

Welkom bij Zo Klonk Het Toen. Mijn naam is Jan Spees en het komend uurtje gaan we terug grasduinen in de muziek van vroeger en van heel vroeger. Bekende klassiekers, vergeten pareltjes en liedjes die meteen herinneringen oproepen aan vervlogen tijden. Omdat het vandaag Vaderdag is, beginnen we passend met een nummer van vader Abraham. Vaderdag is bij hem ongetwijfeld uitbundig gevierd, want zoals het lied vertelt, hij had maar liefst 7 zonen.

Nogmaals een welgemeende proficiat aan alle papa's die vandaag hun dag vieren. We blijven nog even in de sfeer van Vaderdag met een passend liedje van een artieste die jarenlang geliefd was bij het groot publiek. Hier is de zangeres zonder naam, Ach Vaderlief.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.

Charlotte en Boom werd ooit nog gecoverd door Bart van den Bossen. En Boom, Boom, zegt mijn hartje, Boom. Op deze vaderdag zetten we alle vaders graag even in de bloemetjes. Vaders die altijd klaarstaan met raad, steun en een luisterend oor. En die ook door de jaren heen een onmisbare plaats in ons leven hebben gekregen. Het volgende nummer is dan ook een prachtig eerbetoon aan hen. Een tijdloze klassieker van Wiltura, waarin respect en waardering centraal staan. Hier is Wiltura met Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

Het was Buddy Holly, een van de absolute pioniers van de rock'n'roll. Zijn carrière was veel te kort, maar zijn invloed op de popmuziek is nog altijd enorm. We maken nu een sprong van de rock'n'roll uit de jaren 50 naar de warme soulklanken van de jaren 60. Een stem die wereldwijd miljoenen mensen wist te raken. Hier is Aretha Franklin met You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Sonny en Cher met What Now My Love. We blijven nog even in de sfeer van tijdloze klassiekers en grote namen uit de internationale muziekgeschiedenis. De volgende artiest hoeft eigenlijk geen introductie meer. Met zijn karakteristieke stem en ongeëvenaarde uitstraling groeide hij uit tot een van de grootste entertainers van de 20e eeuw. We hebben het uiteraard over Frank Sinatra. I've Got You Under My Skin. I've

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: De muziek uit de gouden jaren.
1: Radio Oost-West.
2: Je hoort ze enkel bij ons.

Deze, zo klonk het toen, zit er bijna terug op. We gaan eruit met Freddie Queen en Highway. Daarmee trekken we naar 1956. Ik wens je alvast nog een hele fijne zondagnamiddag. Bye bye.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de rode duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De Cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het Feest van de Vlaamse Gemeenschap om 19.30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de Cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straten in 36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Het is een namiddag overwegend droog met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden.
5: Welkom
6: Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
2: 0468 17 77 20.
1: Radio
2: Oost-West.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
1: Oost-West. Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be voor het oosten van West-Vlaanderen
1: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 5:00.
3: Bij een geweldsincident in Antwerpen zijn vanochtend 2 twintigers gewond geraakt. De lokale politie is een onderzoek gestart en spoort de voortvluchtige verdachte actief op. Het zou gaan om verkeersagressie. Het Zwitserse referendum om het bevolkingsaantal via een migratiestop te plafonneren op 10 miljoen inwoners lijkt het niet te halen. Eerste prognoses tonen dat 55% van de kiezers tegen het voorstel van de rechtsconservatieve regeringspartij heeft gestemd. Volgens mensen die in Europa actief zijn, behoedt deze uitslag Zwitserland voor grote diplomatieke breuken met de Europese Unie. Het land is wel niet officieel lid van Europa, maar het kan natuurlijk wel handel doen. En dat kan wel gevolgen hebben voor Zwitserland. Nu afwachten hoe de uitslag is. Het land telt op dit moment 9,1 miljoen inwoners. In Frankrijk hebben opnieuw 2 vrouwen een klacht ingediend tegen zanger Patrick Bruel wegens seksueel misbruik. Bruel werd eerder al officieel aangeklaagd voor verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. Hoewel hij na verhoor werd vrijgelaten, staat hij onder streng gerechtelijk toezicht. In totaal beschuldigen nu zeker 30 vrouwen hem, waaronder 1 Belgische. Bruel zelf blijft alle feiten ontkennen. Wordt er nu vandaag getekend met dat vredesverdrag of niet? Wel, volgens Trump wel, volgens bemiddelaar Pakistan ook, maar volgens Iran niet. Blijft onduidelijk of een akkoord tussen de VS en Iran vandaag ondertekend wordt. Hoe dan ook, verschillende media melden wel dat Qatarese onderhandelaars onderweg zijn naar Teheran om de deal toch officieel te maken. Het is nog onduidelijk om wie het precies gaat. Radio Deze namiddag overwegend droog met opklaringen 19 graden. Morgen wisselend bewolkt 21 graden. Dinsdag mogelijk een bui, maar vanaf woensdag zachter en zonniger. Met vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 of 34 graden.
1: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
4: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Amotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
1: Contact met Radio Oost-West
0: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radio

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de rode duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema
4: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West

0: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: goede avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. De Iraanse hoofdonderhandelaar stelt de vredesgesprekken met de VS uit en zet ze on hold. Iran eist dat Israël eerst de militaire acties in Libanon stopzet alvorens een akkoord over een staakt het vuren kan komen. Vandaag vielen bij nieuwe Israëlische aanvallen in de hoofdstad Beirut 3 doden. Dat spreekt de eerdere bewering van de Amerikaanse president Trump tegen, die aankondigde dat de deal vandaag getekend zou worden. Bij een zware aanvaring tussen een veerboot en een zeilboot in Kroatië zijn zeker 3 mensen omgekomen.
2: Oost-West.
3: De avond van Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

les entends, Gigi?

0: avond. Het is 8 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19.30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond hier en daar nog wat zonnige opklaringen. Vannacht meer bewolking met kans op motregen. Morgen starten we grijs, maar later opklaringen bij 21 graden. Daarna wordt het overal warmer. Vanaf donderdag stijgt het kwik zelfs tot 30 graden en meer.
0: Radio Oost-West.
4: De avond van Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 9 uur.
2: Amerikaanse president Trump blijft erbij dat er binnen enkele uren een akkoord met Iran ondertekend kan worden. Dat had zelfs al moeten gebeuren, maar Israël gooide met zijn aanval op Libanon weer roet in het eten. Ja, en dat kan natuurlijk op deze manier niet verder. Trump wordt trouwens vandaag 80. Daarvoor is er een groot feest aan de gang aan het Witte Huis. Zwitserland zegt nee in een omstreden referendum over een bevolkingsmaximum. De bevolking zou zeker tot 2050 onder de 10 miljoen moeten blijven. Nu zijn er ongeveer 9,1 miljoen inwoners. De bedoeling was om immigratie te beperken, maar bijna 55% stemde tegen. Maar daarmee is het thema niet definitief weggestemd. Wielrenner Liam Schlock heeft zijn eerste profzege ooit geboekt, maar wel op een bijzondere manier. Hij reed in de GP Giepingen in Zwitserland met een kleine voorsprong naar de finish. Hij stak zijn handen in de lucht, maar verloor de controle over zijn fiets en viel. Gelukkig gleed hij met zijn val nog net over de streep voor de achtervolgers er waren. En ja, had hij toch nog de winst binnen met een aantal pijnlijke botten. Het blijft voorlopig nog droog met enkele opklaringen. Vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen warmer en vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 graden. En 's nachts zitten de temperaturen rond 20 graden.
3: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingenen is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik

0: Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West. Het blijft voorlopig nog droog met enkele opklaringen. Vannacht meer wolken met kans op wat motregen. Morgen eerst bewolkt, later meer opklaringen bij 21 graden. De volgende dagen warmer en vanaf donderdag maxima boven 30 graden. Vrijdag zelfs mogelijk 33 graden. En 's nachts zitten de temperaturen rond 20 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: In Bornum, in de provincie Antwerpen, heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. De rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. Radio De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de Rode Duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5 uur 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijchem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: nacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: In Bornem in de provincie Antwerpen heeft de politie een man gearresteerd die weigerde mee te gaan naar de gevangenis. De man bedreigde de agenten met een mes en sloot zich vervolgens op in zijn huis. Na de inzet van de speciale eenheden kon de verdachte na een urenlang beleg zonder gewonden worden ingerekend. Waarom die man mee moest naar de gevangenis is niet helemaal duidelijk. In Washington is de 80ste verjaardag van de Amerikaanse president gisteravond goed doorgevierd. Het grootschalige feestje omvatte onder meer kooigevechten als entertainment. En Trump blijft hopen om in de komende uren die vredesdeal met Iran helemaal rond te krijgen. De Amerikaanse zanger Oliver Tree is omgekomen bij een tragische botsing tussen twee helikopters boven het Braziliaanse Rio de Janeiro. Bij het ongeval vielen in totaal 6 doden. Tree verbleef in Brazilië voor zijn wereldtournee. In september stond er nog een concert in ons land gepland. Hij scoorde zijn grootste hit met het nummer Miss You. Rode duivel Jeremy Doku mist mogelijk een beslissende WK-wedstrijd in de knock-outfase. Zijn vrouw is hoogzwanger en de geboorte is gepland rond de 8e finales begin juli. Een moment dat Doku absoluut niet wil missen. Nu, straks spelen de Belgen hun openingswedstrijd van de groepsfase tegen Egypte. Radio De weersverwachting. We beginnen grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomers warm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wie de rode duivels aan het werk wil zien, kan ook terecht in Zomerbar Verano in Waregem morgen. Er stond binnen in de tent al één scherm opgesteld waar alle wedstrijden werden uitgezonden, maar er wordt nu een tweede scherm bijgeplaatst buiten. De Zomerbar gaat zelfs extra open voor de wedstrijd van zaterdag 27 juni om 5:00 's morgens. De cultuurraad van Wielsbeke organiseert op vrijdag 10 juli het feest van de Vlaamse gemeenschap om 19:30 in OC Leijeland in Oijgem. De avond staat in het teken van woord en muziek en brengt een gevarieerd cultureel programma. De avond wordt geopend met een verwelkoming door de voorzitter van de cultuurraad, Jury Delporte. Parlementslid en schepen in Wingene Brecht Warnee verzorgt dan weer een korte voordracht rond het thema Vergeten Landelijk Vlaanderen. Het kruispunt van de Oudenaardse straat met de Harelbekenstraat in Anzegem is opnieuw opengesteld voor het verkeer. Het agentschap Wegen en Verkeer voerde er de voorbije weken werken uit om de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers te verbeteren. De ingreep was nodig omdat fietsers die vanuit de Oudenaardse straat de N36 wilden oversteken richting de Beukenhofstraat of linksaf de Gewestweg wilden oprijden, zich tussen de rijstroken voor auto's moesten begeven. De leerlingen van Go Basisschool De Kleurenplaneet in Deinze kijken voortaan nog ietsje meer uit naar de speeltijd, want met hulp van een aanzienlijke subsidie liet de school de grijze speelplaats omvormen tot een groene oase. Tijdens het schoolfeest werd de vernieuwde speelplaats dan ook officieel geopend. En tot zover de regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting. We beginnen grijs om de wolk, maar in de loop van de dag breekt de zon door bij 21 graden. De dagen hierna verloopt het weerbeeld zomerswarm met vanaf donderdag tropische temperaturen tot 30 graden en meer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.